De finale uit de orgelsymfonie van Camille Saint-Saëns in een bewerking voor orgel en brassband door Philip Wilby. U luistert naar een live registratie van het concert op 13 september 2008 in de Koepelkerk in Leeuwarden met soli brass onder leiding van Frans Aart Burgraaf en organist Erwin Wiersinga. We zijn eens gaan kijken of we nog meer werk voor blaasorkest en orgel konden vinden. En we vonden de Sonata da Chiesa van Kees Schonebeek. Van oorsprong een kleine cyclus voor twee violen en orgel of klaverzimbel. In zijn eigen bewerking voor orgel, solo en harmonieorkest wijkt Kees Schonebeek erg af van de oorspronkelijke opzet. We horen de eerste twee delen door het harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven. En organist is Ben van Espen. Thank you.

0: Het harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven stond onder leiding van Jan van der Roost. U hoorde twee delen uit de Sonata da Chiesa van Kees Schoonenbeek voor harmonieorkest en orgel. En de organist was Ben van Nespen. De muzikant stond vandaag in het teken van blaasmuziek met werken voor brassband en harmonieorkest met orgel. En dit programma werd samengesteld door Katrijn Kuipers.
1: Dit is de Concertzender met de muzikant. Vandaag en in de komende afleveringen opname van het Premièrefestival dat afgelopen voorjaar in maart plaatsvond in Houten. Tijdens dit festival trad een tiental orkesten en ensembles op met nieuw werk voor blaasorkesten en slagwerkgroepen, vooral van Nederlandse componisten. Elke componist had één of meerdere werken ingestuurd. In totaal werden 62 nieuwe composities gepresenteerd. In deze serie uitzendingen laten we u de werken van de componisten zoveel mogelijk bij elkaar horen. Zo kunt u het komende uur werken beluisteren van onder andere Joop Derks, Henri Gerrits, Rob Hagen en Henk Huizinga. We beginnen met een compositie voor harmonieorkest van Arjan Dekkers, Rhapsody in Delight. Het muzikaal projectorkest, onder leiding van Ilja Rijngoud, bracht het werk in première. Dit orkest richt zich op jong talent uit verschillende harmonie- en fanfareorkesten in Nederland.

Dat was Rhapsody in Delight van Arjan Dekkers door het Muzikaal Projectorkest onder leiding van Ilja Rijngoud. Niet alleen amateurensembles, maar ook beroepsorkesten stonden in Houten geprogrammeerd. Zo was er de drumfanfare van de Koninklijke Landmacht, Luchtmacht moet ik zeggen, een compact orkest met 22 jonge muzici. Met de drumfanfare plus bezetting, met extra drums, basgitaar, elektrische gitaar en toetsen, komt het orkest hier goed tot zijn recht. Want het thema van het première festival was nieuwe tijden, nieuwe noten, lichte muziek voor blaasorkesten en slagwerkgroepen. De drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Maarten Pijnenborg speelt nu Tan Dance van Joop Derks. Een werk met disco en Latin invloeden. Een vrolijke, goed in het gehoor liggende compositie waarin alle secties van het orkest goed aan bod komen.

Onder leiding van Maarten Pijnenborg speelde de drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht Ten Dance van Joop Derks. We gaan verder met A Day on the Trombone van Henry Gerrits, een soloconcert voor trombone en orkest. Uitgangspunt was een stuk te schrijven op D-niveau muziekschool met een lichte muziekkarakter. Er is veel ruimte voor de solist. A Day on the Trombone is een groovy stuk met dance- en disco-elementen. En het wordt gespeeld door de brassband Schoonhoven onder leiding van Anno Appelo met trombonesolist Vincent Veneman.

U hoorde A Day on the Trombone van Henri Gerrits, gespeeld door de brassband Schoonhoven onder leiding van Anno Appelo. De solist op de trombone was Vincent Veneman. Van Henri Gerrits hebben we nog een nieuwe compositie voor u, Safe As, dat in tegenstelling tot het vorige werk veel meer jazz-elementen bevat. Safe As begint in een fusion-stijl met een belangrijke rol voor de slagwerksectie. Er zijn improvisaties voor verschillende instrumenten in swing. Het jonge muzikaal talent uit het Muzikaal Projectorkest onder leiding van Ilja Rijngoud gaat in dit werk helemaal los.

Dat was Save As van Henri Gerrits door het muzikaal projectorkest onder leiding van Ilja Rijngoud. Dan nu de brassband Schoonhoven met een nummer van Rob Hagen, Casi Verano, en dat betekent bijna zomer. Het nummer is gebaseerd op de muziek van Arturo Sandoval. Naast een geweldige trompetist is Sandoval ook een begenadigd vleugelhoornspeler. Casi Verano begint dan ook met een lyrische vleugelhoorn-solo, ondersteund door het lage koper. Solist en blazers zwepen elkaar op tot een geweldige climax. Rob Hagen weet hoe hij salsa-ritmes moet schrijven. De brassband Schoonhoven staat onder leiding van Anno Appelo en helaas wordt op de cd niet vermeld wie de vleugelhoorn-solist is.

Van Rob Hagen hoorde u Casi Verano, gespeeld door de brassband Schoonhoven. En wie de flugelhornsolist was, kan ik u helaas niet vertellen. De meeste nieuwe composities zijn van Nederlandse bodem, maar er waren ook een paar exotische elementen tijdens het premièrefestival afgelopen voorjaar in Houten. Namelijk twee composities van de Finse componist Veli Matti Halkosalmi. Hij werd in 1971 geboren en woont en werkt in Helsinki. Allereerst hoort u Treasure, een jazzy wals voor brassband, in de geest van Gil Evans. De vibrafoon en het ridebecken vormen de ritmesectie. Daarboven komt een prachtige melodie, in een uitvoering door de brassband Schoonhoven.

0: Onder leiding van Anno Apelo speelde de brassband Schoonhoven Treasure van de Finse componist Veli Matti Halkosalmi. Het volgende werk is ook van hem, Take Out the Trash. Het wordt gespeeld door het muzikaal projectorkest onder leiding van Ilja Rijngoud en is een vermakelijke compositie over de alledaagse verplichting die in een gezin vaak tot de nodige oneenigheid leidt, het buitenzetten van de vuilniszakken. Het stuk begint met trommelen op vuilniscontainers. De presentator begrijpt het blijkbaar niet helemaal. Hij is in de eerste mate van het stuk te horen.
1: Dan doen we het maar zo. En dan hoop ik...

0: Dames en heren, het MBO Orkest.
1: En dat speelde Take Out the Trash van Veli Matti Halkosalmi, het muzikaal projectorkest, onder leiding van Ilja Rijngoud. Henk Huizinga werd geboren in 1962, studeerde trombone aan het Conservatorium van Zwolle en muziektheorie en arrangeren aan het Conservatorium van Amsterdam. Hij speelde trombone en bastrombone in diverse ensembles en orkesten, waarvan het Metropole Orkest, de Skymasters en de Timeless Big Band de bekendste zijn. Henk Huizinga is verbonden aan de Conservatoria van Amsterdam en Den Haag als docent muziektheorie en arrangeren. Het muzikaal projectorkest speelt nu zijn compositie Beating the Boogeyman.

Dat was een compositie van Henk Huizinga, Beating the Boogeyman, uitgevoerd door het Muzikaal Projectorkest onder leiding van Ilja Rijngoud. We sluiten dit programma af met een compositie voor slagwerkensemble Ritin Firtina van Etienne Hauben. Ritin Firtina is Turks voor ritme van het vuur. De Turkse naam verwijst naar het karakter van het werk. Ritin Firtina is een dansante crossover van typisch Turks-Arabische ritmes en tonaliteit met een onmiskenbare groove. U hoort de slagwerkgroep B-mol onder leiding van Victor Oskam uit Weidemeren.

0: hoorde Ritin Firtina van Etienne Hauben door de slagwerkgroep B-mol onder leiding van Victor Oskam. Dit was De Muzikant met nieuwe composities gepresenteerd op het Premièrefestival in Houten afgelopen voorjaar. Over 2 weken meer nieuwe composities.
1: Dit is de concertzender met De Muzikant. In de maanden juni en juli blikken we in De Muzikant vooruit op 2 amateurfestivals van wereldformaat die in juli in Nederland plaatsvinden. Het Zangersfestival Europa Cantat in Utrecht en het Wereldmuziekconcours in Kerkrade, kortweg WMC. Vandaag is het weer de beurt aan blaasmuziek. We nemen een kijkje in Kerkrade aan de hand van opnames die gemaakt werden op een vorige editie van dit 4-jaarlijkse WMC-festival. En tussendoor vertellen we u wat in de editie van 2009 als vernieuwende elementen aan de festivals zijn toegevoegd. De informatie staat op www.wmc.nl samen met de deelnemerslijsten en de wedstrijdschema's. In de uitzending van vandaag laten we u harmonieorkesten horen uit Spanje, België, Frankrijk en Zwitserland. Het WMC is een festival waarin de deelnemende orkesten zich via de wedstrijden zo hoog mogelijk proberen te plaatsen. In 2001 was de wereldkampioen in de afdeling harmonie het Spaanse orkest La Artística uit Buñol. Het orkest staat onder leiding van de Nederlandse dirigent Henri Adams. Ze spelen hier het adagio voor blaasorkest van de Spaanse componist Joaquín Rodrigo. En voor wanneer u die naam bekend voorkomt, we kennen Joaquín Rodrigo vooral van zijn Concierto de Aranjuez voor gitaar en orkest.

Ik hier. La Artistica Buñol uit Spanje, onder leiding van Henry Adams, speelde het adagio voor blaasorkest van Joaquín Rodrigo. Natuurlijk is er op het komend WMC weer veel te beleven op muzikaal gebied. De concertlocaties zijn de Rode Hal, het Theater Kerkrade en Parkstad Limburgstadion met oogstrelende optredens en showwedstrijden. Dat is muziek met majorettes, twirl girls, maar ook met orkesten die in de meest fantastische figuren over het veld bewegen. Het Wereldmuziekconcours werkt dit jaar samen met de World Association Marching Shows Bands, oftewel de WAMSB. Daardoor is er in de laatste volle week van het festival een aantal extra activiteiten. Zoals een speciale marspresentatie in de stad op woensdagmiddag 29 juli en een extra voorronde voor showbands op donderdag 30 juli in het Parkstad Limburgstadion. U moet eigenlijk wel zelf gaan kijken, want luisteren is voor dit fenomeen onvoldoende. We trakteren u op een kleurrijke compositie van Dana Wilson, Peace of Mind. En het wordt gespeeld door de Koninklijke Harmonie uit Peer in België onder leiding van Willy Fransen.

Drie delen uit Carl Jenkins' Stabat Mater door het EMO Ensemble onder leiding van Pasi Hiyuki en het Royal Liverpool Philharmonic Chorus en Orchestra onder leiding van Jenkins zelf. De soliste was Belinda Sykes. Europa Cantat besteedt ook aandacht aan het romantische repertoire. In Atelier A9 wordt gewerkt aan 19e-eeuwse koorwerken van Mendelssohn en Diepenbrock. Het atelier staat onder leiding van twee dirigenten uit Duitsland, Volker Hempfling en Florian Helgaat. Er wordt onder andere gewerkt aan Mendelssohns Psalm 98, opus 91. Alle workshops, ateliers, worden overigens afgesloten met een concert en u kunt deze concerten bezoeken. Kijkt u daarvoor op de site van Europa Cantat www.ecu2009.nl. U hoort Mendelssohns Psalm 98 nu, uitgevoerd door het koor en orkest van de stichting Gulbenkian uit Lissabon, onder leiding van Michel Corbos.

Psalm 98, opus 91 van Felix Mendelssohn werd uitgevoerd door het koor en orkest van de stichting Gulbenkian uit Lissabon, onder leiding van Michel Corbos. Tot slot laten we u een fragment horen uit de Mis voor dubbelkoor van Frank Martin. Aan dit atelier zullen met name nationale jeugdkoren en studentenkoren uit heel Europa deelnemen. Het niveau ligt hoog en de Italiaanse dirigent Filippo Maria Bressan neemt de leiding van het atelier op zich. U hoort nu het Sanctus uit deze mis, uitgevoerd door het Rias Kamerkoor onder leiding van Daniel Royce.

U hoorde het Sanctus uit de mis voor dubbelkoor van Frank Martin door het Rias Kamerkoor onder leiding van Daniel Royce. Dit was De Muzikant, waarin we aandacht besteden aan de verschillende workshops tijdens het festival Europa Cantat, om u alvast een beeld te geven van het meer klassiek gerichte repertoire dat aan bod zal komen. De workshops worden gegeven door gerenommeerde dirigenten. De Muzikant wordt samengesteld door Katrijn Kuipers. En als aanvulling op dit programma laten we u nog een deel uit het Utrecht Te Deum van Händel horen.

Dit is de Concertzender met het programma De Muzikant. Vandaag hierin nieuwe muziek uit België door het ensemble Belgian Brass met gloednieuwe originele composities voor koper en percussie. Het koperensemble Belgian Brass is ontstaan uit het voormalige quintet Belgian Brass Soloists. Artistiek leider Manu Mellaerts lanceerde het idee om een grotere, meer gevarieerde groep muzici te verenigen om zo de artistieke mogelijkheden te vergroten. Belgian Brass bestaat uit topmuzici die allemaal een solistenplaats in diverse symfonische orkesten hebben. De toevoeging van slagwerk en de keuze om in verschillende opstellingen te willen werken zorgen voor een modern, flexibel en toch herkenbaar ensemble. Als eerste hoort u van Wim Hendricks, geboren in 1962, het werk I.O. uit 2004. I.O. is een verwijzing naar de Jupitermaan I.O. waar enorme vulkanische explosies plaatsvinden. Het is een driedelig werk met als delen agitato, misterioso en feroce.

Belgian Brass speelde I.O. van Wim Hendricks. Als tweede werk in de muzikant hebben we de Dundee March van Dirk Brossé. Dirk Brossé hoeft nauwelijks meer introductie. Hij is bekend van zijn filmmuziek en musicals en hij dirigeert orkesten over de hele wereld. De Dundee March was een act van vreedzaam protest tegen de Britse zoutbelasting in koloniaal India. Deze Walk for Peace, Justice and Freedom betekende voor het Indische volk het begin van de onafhankelijkheid van het Britse Rijk. Op 12 maart 1930 begon Mahatma Gandhi aan deze tocht van 24 dagen naar Dundee, een kustplaatsje aan de Arabische Zee, om daar zout te winnen en op die manier de Britse wet te overtreden die Indiërs verbood om dit te doen. Steeds meer mensen sloten zich aan bij zijn tocht. Toen de bestemming bijna bereikt was, werd hij gearresteerd, maar 17 jaar later was India toch een vrij land. De Dundee March van Dirk Brossé bestaat uit twee delen, The Great Procession en At Dundee.

The Sea is Calm Tonight van Paul Frankhuizen. U hoorde de wereldpremière van dit werk door het Brabants Kamerkoor onder leiding van Fokko Oldenhuis met Milena Dukanovic orgel en Karel van Eindhoven op de bijhaard. Een kort a cappella werkje ter afwisseling. Maurice Pirenne schreef O Sagedichte in 1967 op tekst van Rainer Maria Rilke.

O Sagedichte, op tekst van Rainer Maria Rilke, gecomponeerd door Maurice Pirenne en gezongen door het Brabants Kamerkoor. The End and the Beginning is een nieuwe compositie van Joost van Balkom, stadsbaardier van Den Bosch. Hij gebruikte de Engelse vertaling van het anti-oorlogsgedicht van de Pool Wisława Szymborska. Joost van Balkom gebruikt de tekst heel ritmisch. Het lijkt alsof hij het koor wil laten rappen met accenten op vooral het telkens terugkerende after in de tekst. After every war, someone has to clean up. The End and the Beginning werden speciaal voor dit programma gecomponeerd en u hoort dus wederom een wereldpremière.

De wereldpremière van Joost van Balkoms, The End and the Beginning, werd uitgevoerd door het Brabants Kamerkoor onder leiding van Fokko Oldenhuis met Milena Dukanovic op het orgel en Karel van Eindhoven op de bijaard van de Heikense Kerk in Tilburg. U luistert naar een opname die de concertzender maakte op 6 juni van dit jaar van het programma Voices, Pipes and Bells. Nog een a cappella werkje van Maurice Pirenne ter afwisseling van de composities voor koor, bijaard en orgel. De Bosse componist overleed in 2008 en het Brabants Kamerkoor heeft een lange traditie in het uitvoeren van werk van zijn hand. Een klein eerbetoon is hier dan ook op zijn plaats. We gaan luisteren naar zijn Ave Verum Corpus uit 1956.

AV Verum Corpus van Maurice Pirenne door het Brabants Kamerkoor onder leiding van Focco Oldenhuis. Als laatste grote werk op het programma staat een compositie van Bart van Dongen met de titel 1. Bart van Dongen is componist, muzikus en conceptueel kunstenaar. De compositie 1 heeft als tekst de getallen 1 tot en met 11 in het Nederlands en de getallen 1 tot en met 8 in het Duits. En daarbij gaat het niet om de betekenis van de getallen, maar om de klank ervan. Vandaar dat de klankaanwijzingen in de partituur heel specifiek zijn. Voor elk getal is er een toon. De 1 staat op de grondtoon D, de 2 op de E en zo verder omhoog. En de Duitse getallen gaan in de toonladder omlaag. 1 van Bart van Dongen, overigens ook weer een wereldpremière, wordt uitgevoerd door het Brabants Kamerkoor onder leiding van Focco Oldenhuis met Milena Dukanovic op het orgel en Karl van Eindhoven op de bijhaard.

0: 1 van Bart van Dongen werd uitgevoerd door het Brabants Kamerkoor onder leiding van Fokko Oldenhuis en Milena Dukanovic op het orgel en Carl van Eindhoven op de bijaard van de Heikense Kerk in Tilburg. U heeft geluisterd naar een opname die de concertzender maakte op 6 juni van dit jaar van het programma Voices, Pipes and Bells. Een samenwerking tussen het Brabants Kamerkoor en de Bosse Bijaard Stichting. Productie en opnametechniek waren in handen van Kees van de Wiel.
1: Welkom bij de concertzender. Vandaag in De Muzikant. Nogmaals opname van brassband De Waldzang op hun cd The Best of Brass, deel 2, uitgegeven door het label Worldwind Music. We horen opname gemaakt tijdens het Wereldmuziekconcours in Kerkrade in 1993 en opnames van Eurobrass in Drachten in 2002 en 2003. Brassband De Waldzang begon als koperensemble van de gelijknamige muziekschool in Buitenpost. Om zelfstandig verder te kunnen, koppelde de band zich in 1977 los van de muziekschool. Brassband De Waldzang werd in de jaren 80 en 70 al in totaal 7 keer uitgeroepen tot VARA's Brassband van het jaar. En op de Nederlandse kampioenschappen werden ze 13 keer eerste. Als eerste horen we de Belgische componist Jan van der Roost. Van hem horen we Stonehenge. Hij is wereldwijd de meest gespeelde Belgische blaasmuziekcomponist. Als trombonist weet hij binnen het blaasmuziekgenre de brassbands goed te waarderen. Stonehenge schreef hij in 1993 in opdracht van de Stichting Wereldmuziekconcours Kerkrade als verplicht werk voor de concertafdeling. Uiteraard verwijst Jan van der Roost naar de bekende meer dan 3000 jaar oude stenen cirkel in het zuidwesten van Engeland. Van der Roost verdiept zich in dit raadselachtige complex van megalithische stenen. Men vermoedt dat de kring van reuzenstenen in verband staat met de zon- en maanstanden. Jan van der Roost verklankt de mysterieuze atmosfeer door een koraalachtig deel dat al snel in een toccata overgaat. Brassband De Waldzang staat onder leiding van Rix van der Velden.

Ja, een enthousiaste applaus voor Brassband de Waldsang. De Brassband speelde onder leiding van Rix van der Velde Stonehenge van componist Jan van der Roost. En dat is het verplichte werk voor de concertafdeling van de stichting Wereldmuziekconcours Kerkrade in 1993. Op de Eurobrass festiviteiten in Drachten is Brassband de Waldsang een graag gezien orkest. In 2002 maakte zij daar opname van het stuk Deep Harmony van de Britse componist Philip Wilby. Wilby werkte als violist in het concert van, in het orkest pardon, van de Covent Garden Opera toen Herbert Howells hem inspireerde om te gaan componeren. Inmiddels schreef hij al enkele klassiekers voor harmonieorkest en brassband. Philip Wilby was composer in residence bij de National Youth Brass Band of Great Britain en daar schreef hij de bewerking van de hymne Deep Harmony die in 1854 door Handel Parker werd geschreven.

Deep Harmony van Philip Wilby. Een korte bewerking van de gelijknamige hymne, gespeeld op Eurobrass in Drachten in 2002 door brassband De Waldzang onder leiding van Rieks van der Velde. Een jaar later op Eurobrass Drachten in 2003 maakte De Waldzang een diepe indruk met zijn interpretatie van Harrison's Dream van Peter Graham. Graham werkte als componist en arrangeur onder andere voor de BBC. Harrison's Dream componeerde hij in 2000 in opdracht van muziekuitgever Boosey & Hawkes voor de prestigieuze National Brass Band Championship. Aan de compositie ligt een belangrijke episode in de geschiedenis ten grondslag. In oktober 1707 slaan 4 schepen van de Royal Navy, waaronder het vlaggenschip, te pletter op de rotsen van de Scilly-eilanden. De schepen vergaan met man en muis. Onmiddellijk schreef de Engelse regering een beloning uit voor diegene die het probleem van de longitude kon verhelpen. De longitude is het meten van de coördinaten voor gebruik in de cartografie op zee. Uurwerkmaker John Harrison werkte 40 jaar lang aan een oplossing hiervoor. In de compositie van Peter Graham hoor je dan ook uurwerkmotieven terugkomen. Harrison's Dream.

Harrison's Dream van Peter Graham. En uitgevoerd door brassband De Waldzang onder leiding van Rieks van der Velde. Een opname van Eurobrass Drachten uit 2003. Tijdens diezelfde festiviteiten deed De Waldzang het sowieso heel goed. Ze werd tweede in zijn divisie en kreeg de Entertainmentprijs. Dat lag ook zeker aan het nu volgende stuk, Windows of the World, ook weer van Peter Graham. Windows of the World is een zesdelige compositie, een oefening in multiculturalisme, zoals Peter Graham zelf zegt. Hij schreef het werk met als educatief doel muzici met verschillende stijlen kennis te laten maken. De delen zijn Amazonia, Rainforest, The Rising Sun, Drums of Thunder, Celtic Dream en Earth Walk. De volgorde van de beschreven regio's lijkt lukraak. Eerst neemt Graham ons mee naar Latijns-Amerika, daarna naar Japan en de Afrikaanse Sahara. Dan volgt een soort nostalgische evocatie van Groot-Brittannië, waarna we uitkomen in de Verenigde Staten, de melting pot van allerlei stijlen. Zo lijkt de wereld één groot muzikaal dorp. Windows of the World van Peter Graham.

0: Ja, uitbundig applaus voor Windows of the World van Peter Graham. Door brassband De Waldzang onder leiding van Rieks van der Velde. Een opname van Eurobrass Dag Drachten uit 2003. Dit was het tweede en laatste deel over de brassband De Waldzang. Over 2 weken een nieuwe aflevering van De Muzikant. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.
1: U luistert naar de Concertzender met het komende uur ons programma De Muzikant.

U hoorde een indoor overture van Willem Strietman uit 1995, gespeeld door het Symfonisch Blaasorkest van de Conservatoria Maastricht en Tilburg onder leiding van Misha Hamel. Vandaag in De Muzikant deel 3 van de serie New Life on Stage, nieuwe blaasmuziek gecomponeerd door Nederlandse componisten. Het project New Life on Stage werd enkele jaren geleden geïnitieerd door Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek, tegenwoordig onderdeel van Kunstfactor Muziek. Het tweede werk in deze uitzending is Triptiek 3 van Dr. Ponse, een werk uit 1995. Ponse legt de nadruk op fraaie klankcombinaties in de solo-instrumenten, wat het geheel een doorzichtige sfeer geeft. Hij kreeg voor deze compositie de 3e prijs op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade, wat werd beschouwd als heel bijzonder. Dr. Ponse was toen al 81 jaar oud. Leo Samama omschrijft het werk als volgt. De beide hoekdelen, Capricce en Jeu, zijn sprankelend van enthousiasme. De lange tussenliggende ballade is nu eens broedend, dan weer betoverend. Ook hier draait alles, zoals in bijna alle composities van Ponse, om de enchantement, de betovering, de evocatie van het onzichtbare waarmee zoveel harten geopend kunnen worden. Triptiek 3 van Dr. Ponse bestaat uit 3 delen, Capricce, Ballade en Jeu. Het Symfonisch Blaasorkest van de Conservatoria Maastricht en Tilburg staat opnieuw onder leiding van Misha Hamel.

0: U hoorde Triptiek 3 van Luctor Ponce, gespeeld door het Symfonisch Blaasorkest van de Conservatoria Maastricht en Tilburg onder leiding van Misha Hamel. De volgende compositie duurt bijna een half uur. Het is een monumentaal werk, The Book of Urizen van Jacob de Haan, gecomponeerd in 2002. The Book of Urizen is een compositie voor harmonieorkest, zangstem, sopraan en mannelijke spreekstem. Er wordt gebruik gemaakt van geluidscollages van religieuze uitingen. De compositie is geïnspireerd op het gedicht The Book of Urizen van William Blake. Deze Engelse dichter, die leefde van 1757 tot 1827, was naast dichter ook graficus, schilder, illustrator, spiritist, religieus visionair en mystiek filosoof. Zijn Book of Urizen is deels gebaseerd op de boeken Genesis en Exodus, waarvan de inhoud de grondslag vormt van het christelijke, het joodse en het islamitische geloof. William Blake gaat van het algemene principe uit dat alle religies in feite één zijn en dat alle godheden zetelen in de menselijke borst. Dat vertaalt zich in The Net of Religion, dat door Urizen over de aarde gespannen wordt. De meeslepende, visionaire gedichten van Blake vormen de muzikale leidraad in de compositie van Jacob de Haan die u nu gaat horen. The Book of Urizen bestaat uit twee delen, The Vision en The Creation.
1: Of the primeval priests assumed power when Eternals turned back his religion and gave him a place in the north, obscure, shadowy,

wide world of solid obstruction.

U heeft geluisterd naar het Symfonisch Blaasorkest van de Conservatoria Maastricht en Tilburg onder leiding van Misha Hamel. Ze speelde het monumentale werk The Book of Urizen van Jacob de Haan. Vandaag hoorde u in De Muzikant deel 3 van de serie New Life on Stage, nieuwe blaasmuziek gecomponeerd door Nederlandse componisten. We eindigen met nog een compositie van Willem Strietman, Kreisleriana, een eerbetoon aan de grote Weense violist Fritz Kreisler. Het wordt uitgevoerd door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. De muzikant wordt voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

Dit is de concertzender met het komende uur het programma De Muzikant. Vandaag deel 6 van de serie New Life on Stage. Nieuwe blaasmuziek gecomponeerd door Nederlandse componisten. Het project New Life on Stage werd enkele jaren geleden geïnitieerd door Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor Blaasmuziek, tegenwoordig onderdeel van Kunstfactor Muziek. Het eerste werk is van Rob Goorhuis met de titel Kevas. Hij schreef dit werk voor de brassband Apollo uit Grauw. Het thema van de compositie sluit aan bij de traditie van het dorp Grauw om geen Sinterklaas, maar Sint-Pieter te vieren. En dat gebeurt op 21 februari. In de compositie zijn twee Sint-Pieterliedjes verwerkt. Petrus is het Griekse woord voor steenrots en in het Hebreeuws is dat kevas. Kevas van Rob Goorhuis wordt gespeeld door de brassband Apollo onder leiding van Piet Visser.

U heeft geluisterd naar Kefas van Rob Goorhuis. Brassband Apollo stond onder leiding van Piet Visser. Het volgende werk is Songs of Sorrow and Joy van Mischa Hamel. Het is een bonte suite van liederen zonder woorden. De melodieën hebben clichématig karakter en daarnaast is er een flink aantal verrassingen, zodat platgetreden paden van de blaasmuziek worden overstegen. Songs of Sorrow and Joy van Mischa Hamel wordt gespeeld door Fanfare Orkest De Hoop uit Stellendam onder leiding van Arie Stolk.

Songs of Sorrow and Joy van Misha Hamel werd gespeeld door fanfareorkest De Hoop uit Stellendam onder leiding van Arie Stolk. Een andere Misha, Misha Spork. Hij begon in het jaar 2000 aan het Concert voor Slagwerk en Harmonieorkest. En het duurde tot 2002 voor het werk voltooid was. In deze periode had Misha Spork namelijk 3 verschillende compositiedocenten. Roderick de Man, Theo Verbeij en Daan Manneke. En dat zorgde ervoor dat het werk aan het concerto vaak stil kwam te liggen. Op 31 oktober 2004, 2 jaar na de afronding van de compositie, vond de première plaats door het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Alex Schillings met Matthijs van Driel als solist. U hoort hiervan de live-opname.

Het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Alex Schillings en Matthijs van Driel Slagwerk speelde de wereldpremière van het Concert voor Slagwerk en Harmonieorkest van Mischa Spork uit 2002. Als laatste werk kunt u gaan luisteren naar Sacrum Sacramentum van Alexander Komitas. Uitgangspunt van deze heilige sacramentslegende is het middeleeuwse verhaal uit 1342 van boer Jan Baloijs en het mirakel. Een verhaal naar analogie van het Bijbelse boek Job, een weddenschap tussen God en de duivel. Korte samenvatting van het geheel. De engelen in de hemel zingen de lof van God. Dan verschijnt de Satan, die het godsvertrouwen van de katholieken op de proef wil stellen. Hij stelt voor een kerk in brand te steken. Als het geloof van de plaatselijke pastoor sterk genoeg is, zal deze het heilig sacrament willen redden. Maar Satan denkt niet dat dat zal gebeuren. Hij heeft in zekere zin wel gelijk, want het is niet de pastoor, maar boer Jan Baloijs die de brandende kerk binnenloopt. De vlammen wijken en de boer komt ongedeerd weer tevoorschijn met het heilig sacrament. Sacrum Sacramentum van Alexander Komitas wordt gespeeld door de fanfare De Vooruitgang, Stipthouts onder leiding van Bram Sneekers.

U heeft geluisterd naar Sacrum Sacramentum van Alexander Komitas. En dat werd gespeeld door de opdrachtgevers voor deze compositie. Fanfare de Vooruitgang Stiphout onder leiding van Bram Snieker. Deel 5 van de serie New Life on Stage werd samengesteld door Katrijn Kuipers.

U luistert naar de Concertzender, waar het tijd is geworden voor De Muzikant. Vanavond daarin Estische koormuziek van Veljo Tormis. De Baltische landen hebben een lange koortraditie. De kwaliteit van de koren uit Estland bijvoorbeeld staat op een zeer hoog niveau. Ook componisten uit dat land weten voor koor prachtige muziek te schrijven. Een van de grote namen op dit moment is Arvo Pärt. Zijn collega Veljo Tormis is misschien minder bekend, maar tegenwoordig komt ook zijn naam vaker op concertprogramma's in Nederland voor. Veljo Tormis is een schilder met noten. Hij weet prachtige landschappen te schetsen en in zijn composities staat het beeld op de eerste plaats. Hij experimenteert met alle mogelijkheden die een koor in huis heeft om het gewenste klankeffect te bereiken. U hoort daar zometeen een voorbeeld van. In Songs of the Ancient Sea, Muistere Mare Laulut, worden verschillende taferelen geschetst, zoals die van de schipper, de visser, van iemand die zijn broer verloor op zee en van afscheid nemen. Luister bijvoorbeeld hoe Tormis met mannenstemmen op fantastische wijze een wilde zee met opvliegende zwanen uitbeeldt.

U hoorde Songs of the Ancient Sea, Muistere Mare Laulut, gezongen door het Nationaal Estisch Mannenkoor onder leiding van Olef Oja. Een ander voorbeeld van Tormis vermogen landschappen of stemmingen muzikaal uit te beelden zijn de mannenliederen. We horen er 5, Mens Song, Buntlings Song, Bethottle Visit Song, Song of the Turkish War en Dancing Song. De Svanholm Singers staan onder leiding van Sofia Söderberg-Eberhardt.

Dat waren vijf mannenliederen van Veljo Tormis, gezongen door de Svanholm Singers onder leiding van Sofia Söderberg Eberhard. Tormis experimenteert met klank. In het volgende werk herhaalt hij een melodie gezongen door een oude vrouw, terwijl het koor hierop reageert. De compositie Voices from Tamsare's Herdboy Days, heel het Tamsare Kajapulvest, dateert uit 1977. Later heeft Gavin Bryars een dergelijke compositie gemaakt met als titel Jesus' Blood Never Failed Me Yet. Voices from Tamsare's Herdboy Days wordt gezongen door het Nationaal Estisch Mannenkoor onder leiding van Olef Oja.

Van Veljo Tormis hoorde u Helet Tamsare Kaya Pulvest, Voices from Tamsare's Herdboy Days. Een ander voorbeeld van Tormis' voorliefde voor effecten, expressie en dynamiek is de compositie Curse op een Iron, Rauwa niet mine. Hierin wordt onder meer het smeden van ijzer uitgebeeld. Tegelijkertijd vergt dit werk van het koor een zeer gedegen ademtechniek. U hoort het Estische Kamerkoor Arsis onder leiding van Ivar Mäe.

Ik zie het wel, ik zie het wel. Ik zie het wel, ik zie het wel.

Curse upon Iron van Veljo Tormis werd uitgevoerd door kamerkoor Arzis onder leiding van Ivar May. We hebben veel voor mannenkoor laten horen van Veljo Tormis, maar ook voor gemengd repertoire heeft hij prachtige werken geschreven. Achtereenvolgens luisteren we naar twee van de drie Estische speelliederen, Kessi Kivi Meng, spel van de handmolen, en Sorme Melkimis Meng, spel van de vingerknippen. Aansluitend hoort u ook nog een van de kalenderliederen, Janilal, Sint-Janslied.

Tot slot van ons programma De Muzikant hoorde u drie werken voor gemengd koor van Veljo Tormis. Twee speelliederen en nog een van de kalenderliederen, Jani Lal, Sint-Janslied. Dit alles werd gezongen door Kamerkoor Arsis onder leiding van Ivar Meij. De Muzikant wordt voor de Concertzender samengesteld, als altijd, door Katrijn Kuipers. U luistert naar de Concertzender met De Muzikant. Hierin vanavond muziek uit de Leidse koorboeken. En dat is een verzameling muziek uit de Renaissance die in de Leidse Pieterskerk werd gezongen. Het gaat om muziek voor religieus gebruik. Eeuwenlang werd er in de kerken Gregoriaans gezongen, maar voor speciale gelegenheden was er meerstemmige muziek. Die stukken werden apart opgetekend in speciale koorboeken. Daarvan zijn er 6 bewaard gebleven in Leiden en die werden gemaakt rond 1550. In die koorboeken zijn 328 composities opgetekend van verschillende componisten. We gaan nu om te beginnen luisteren naar Reges Terrae van Pierre de Manchicourt.

U hoorde Reges Terra van Pierre de Manchicourt, uitgevoerd door Ensemble Patoulet, onder leiding van Erik van Nevel. Het merendeel van de 328 composities in de Leidse koorboeken bestaat uit missen, hymnen, motetten en magnificatzettingen. Een relatief groot aantal werken is van de hand van componisten die nog in leven waren toen de koorboeken geschreven werden en die toen als de belangrijkste van hun tijd werden beschouwd, zoals Jacob Clemens Nonpapa en Thomas Crequillon. Van hem gaan we nu luisteren naar het motet Nigra sum sed formosa.

Nigra sum sed formosa van Thomas Criquillon werd gezongen door ensemble Patoulet onder leiding van Erik van Nevel. Een van de componisten die ook zelf in de Pieterskerk in Leiden heeft gewerkt is Claudin Patoulet, de naamgever van het ensemble. We weten niet veel over hem. Hij is vermoedelijk van Franse afkomst en werkte onder andere aan de Sint-Bavo in Haarlem als zanger en zangmeester. En 2 jaar lang in Leiden aan de Pieterskerk als zangmeester. Zo'n zangmeester moest de repetities leiden, vaak ook zelf meezingen en zangles geven aan de koorknapen. Er zijn 6 composities van Claudin Patoulet bekend. Zijn Te Deum is er 1 van. De tekst wordt afwisselend Gregoriaans gezongen en in de meerstemmige versie van Patoulet.

Het Te Deum van Claudin Patoulet werd uitgevoerd door het ensemble Patoulet. Zangmeester Claudin Patoulet werkte maar 2 jaar in Leiden. Ook collega's van hem hielden het vaak niet lang uit op 1 plaats. Dat had als gunstig effect dat het koorrepertoire goed werd verspreid. Zangmeesters die ook componist waren, namen hun composities meestal mee naar hun nieuwe werkgever en lieten ze daar in de koorboeken bijschrijven. Ook gaven en verkochten ze elkaar soms werken. Wellicht is zo het werk van Jacob Clemens non Papa in de Leidse koorboeken terechtgekomen. Clemens non Papa werkte vooral in Vlaanderen. Van hem gaan we nu luisteren naar Venit Vox de Coelho.

Phoenix Vox de Coelho van de Vlaamse Renaissance componist Jacob Clemens Non Papa werd gezongen door ensemble Patoulet onder leiding van Erik van Nevel. In de Leidse koorboeken zijn ook composities te vinden van eerdere generaties componisten, zoals Josquin de Pré, Jean Mouton en Heinrich Isaac. Een aantal van hun werken zijn alleen in de Leidse koorboeken bewaard gebleven. Koorboeken in andere kerken zijn vaak in de loop der eeuwen verloren gegaan. We weten niet welke muziek daarin is opgeschreven. Het gaat dan vaak om werken van plaatselijke en regionale beroemdheden. Zulke composities zijn dus wel in Leiden terug te vinden. Antoine de Fevin is meer dan een regionale beroemdheid. Hij werkte in Frankrijk. Van hem zijn 9 missen, 20 motetten en enkele magnificats bewaard gebleven. In de Leidse koorboeken staat van hem een motet, Benedictus Dominus.

Van Antoine de Vévin hoorde u Benedictus Dominus. De volgorde van de 328 composities in de Leidse koorboeken wordt niet bepaald door het kerkelijk jaar, maar door het genre en door het stemmenaantal. Zo beginnen twee van de boeken elk met een dertigtal motetten voor verschillende kerkelijke feestdagen, achtereenvolgens 4-, 5- en 6-stemmig. Kennelijk was dat in de praktijk de handigste indeling en mogelijk betekent het dat de repertoirekeuze mede afhing van het aantal beschikbare zangers. U gaat nu luisteren naar een 5-stemmig motet van Johannes Luppi, Stirps Jesse.

U hoorde het vijfstemmige motet van Johannes Luppi, Stierps Jesse. Koorboeken werden gemaakt door een kalligraaf. Van de zes Leidse koorboeken zijn er zeker drie geschreven door Antonius de Blauwe. Die moet in heel Holland goed bekend hebben gestaan als kalligraaf, want hij heeft ook koorboeken gemaakt voor kerken in Gouda, Delft, Amsterdam en Dordrecht. Hij bewaarde waarschijnlijk afschriften van composities die hij voor een bepaald zangcollege gekalligrafeerd had, om die aan colleges in andere steden te koop aan te kunnen bieden. Uiteraard droeg deze handel bij aan de verspreiding van composities door het land. Van een van de bekendste componisten uit de 16e eeuw, Josque Després, horen we nu O Virgiu Priu Dantissima.

Ensemble en leden van het blaasquintet Cartouche kon u beluisteren met 3 cantonetta's van Anton Maassen. In Eindhoven was hij helemaal thuis. Hij schreef 100 programmatoelichtingen voor de concerten in de Philipse Schouwburg en schreef meer dan 1000 muziekkritieken voor het Eindhovens Dagblad. In 1994 bood men hem ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag een concert aan met als titel Toon toont toonkunst. Voor het programma koos men uit zijn oeuvre van 130 composities. En of daar ook de klucht van Pirlala bij was, konden we zo gauw niet nagaan. De klucht van Pirlala is een komisch-dramatische ballade voor gemengd koor en fagotkwartet. Ook hier spat de humor weer van de muziek af, al wordt het hier en daar zeker ook met een serieuze toon aangeslagen. Het fagotkwartet, bestaande uit Alessandro Bravin, Herma van der Brink, Irene de Jong en Jack Gamberg.

Dat was de Klucht van Pierlala, een ballade voor gemengd koor en fagotkwartet van Antoon Maassen. We eindigen met nog meer humor, al zou men dat aan de hand van de titel niet vermoeden. Antoon Maassen componeerde muziek op 6 van de grafschriften van de schoolmeester. De verschillende titels zijn Op Karel I, Op Iemand Vermoeid, Op een Genereuzen Jood, Op een Leidsen Held, Op een Matroos en Op Poot.

U heeft geluisterd naar 6 grafschriften van de schoolmeester voor gemengd koor en piano, uitgevoerd door het Dietsvokaal Ensemble, begeleid door Martin Maas op de piano. In het programma over koormuziek stond de vocale muziek van de Brabantse componist Anton Maassen centraal. En we hebben nog wat tijd over en daarin laten we ook nog een Engelstalig werk van Anton Maassen horen, Jackie Boy. Samenstelling van dit programma, Katrijn Kuipers.

Dit is de concertzender met de muzikant. Het komende uur aandacht voor het internationale korenfestival Polyfolia. Dit festival werd gehouden van 29 oktober tot en met 2 november 2008 in Saint-Lô in Frankrijk. En het was het derde festival in deze reeks. Polyfolia is het podium voor de beste koren van over de hele wereld. Het festival is beroemd om zijn uitstekende, maar vooral ook uitdagende programmering. We laten u een selectie horen van de topkoren die er optraden. Om te beginnen het koor Entre Voces uit Venezuela met Mi Tumbao van de Venezolaanse componist Francisco Zapato Bello, die ook de dirigent is van het koor.

Entre Voces uit Venezuela zong Mitumbao van de Venezolaanse componist Francisco Zapato Bello, tevens de dirigent van het koor. Dan was er op het festival het radiokoor van de Mongoolse Omroep. Onder leiding van Wu Rensanna zong dit koor Mon Chameau Blanc Orphelin van de Chinese componist Yong Ru Bu.

Het radiokoor van de Mongoolse omroep, onder leiding van Wu Ren-san-na, zong Mon chameau blanc orphelin van de Chinese componist Yong Rubu. Uit de Verenigde Staten was de vocal group Groove for Thought aanwezig op het festival. Van de Amerikaanse componist Thomas Dozy zong het gezelschap Take My Hand, Precious Lord in een arrangement van Kelly Koontz.

Dat was Groove for Thought met Take My Hand, Precious Lord in een arrangement van Kelly Koens. We gaan verder met het Finse koor Tala onder leiding van Pasi Hiyuki. Het koor brengt ook een echt Fins nummer, Pseudojoik, van de Finse componist Jaakko Mäntyjärvi.

Onder leiding van Pasi Hiyuki zong het Finse koor Talla Pseudojoik van de Finse componist Jaakko Mäntyjärvi. Uit Oekraïne nu het wereldberoemde koor Oreja. De dirigent van dit koor, Alexander Vatsek, is ook betrokken bij het festival Europa Cantat dat deze zomer in Utrecht zal plaatsvinden. Kijkt u daarvoor op de website www.europacantatutrecht.nl. Oreja zingt nu twee stukken, Pater Noster van Schnitke en Flight of the Bumblebee van Rimsky-Korsakov.

Het koor Orea uit Oekraïne, onder leiding van Alexander Fatsek, zong Flight of the Bumblebee van Rimsky-Korsakov en daarvoor Paternoster van Schnitke. U luistert naar de Concertzender met De Muzikant, waarin we u opnamen laten horen die zijn gemaakt op het Polyfolia Festival afgelopen najaar in het Bretonse Saint-Lô. Uit Frankrijk zelf nu de groep Ludus Modalis, een kleine vocal group die zich specialiseerde in muziek uit de middeleeuwen en renaissance. U hoort Suzanne un jour van Pascal de l'Estocard.

Suzanne un jour van Paschal de Lestocard werd gezongen door Ludus Modalis onder leiding van Bruno Boterf. Uit Hongarije was het koor Pro Musica onder leiding van Dénes Csábo aanwezig op het Polifolia Festival met wat klassieke repertoire op het programma. U kunt gaan luisteren naar Salve Regina van Miklós Kocsár en Joshua Gigéző van Béla Bartók.

Salve Regina van Miklós Kosár en Jozsa Gigéző van Béla Bartók werden gezongen door het Hongaarse koor Pro Musica onder leiding van Dénes Szabó. Uit Canada was een gospelkoor aanwezig, het Gyrie Gospel Choir onder leiding van Carol Bernard. U hoort de Negro Spiritual Wait in the Water.

Wade in the Water werd gezongen door het Canadese Jiree Gospel Choir onder leiding van Carol Bernard. Uit Japan nu twee moderne 21ste eeuwse composities van de Japanse componist Ko Matsushita. Het Tokyo Ladies Concert Sayaka zingt van hem Fleur Couleur Chameleon en Ave Regina Coelorum. En Ko Matsushita is ook hun dirigent.

Van de Japanse componist en dirigent van het koor Kō Matsushita hoorde u twee werken, Fleur Couleur Chameleon en Ave Regina Coelorum. Ze werden gezongen door het Tokyo Ladies Concert Sayaka. Zweden is nu aan de beurt. U hoort de Voces Nordique onder leiding van Lone Larsen en zij maakte ook het arrangement van Time Is Now.

Time is Now werd gezongen door het Zweedse ensemble Voces Nordique onder leiding van Lone Larsen. Het ene laatste gezelschap in dit programma komt uit de Filipijnen. De University of Santo Tomas Singers onder leiding van Fidel G. Catalang Jr. zingen een traditioneel Filipijns vissersliedje, Pasagin, gearrangeerd door Eudonice Palaruan.

Pasagin, een traditioneel Filipijns vissersliedje, werd gezongen door de University of Santo Tomas Singers onder leiding van Fidel G. Catalán Jr. Tot besluit van dit programma een Belgisch vocaal ensemble met de verrassende naam Witloofpaai. Ze brengen 4 arrangementen: Chicon au gratin, solo beatboxing, Karin Redinger en Mr. Biep Biep.

Het vocaalensemble Witloof Bai uit België zong vier jazzy arrangementen, Chicon au gratin, solo beatboxing, Karin Redinger en Mr. Biep Biep. U hebt geluisterd naar opnamen die zijn gemaakt op het derde Polyfolia Festival afgelopen herfst in het Franse Saint-Lô, gehouden van 29 oktober tot en met 2 november. Dit was De Muzikant, samengesteld door Katrijn Kuipers. U luistert naar de Concertzender. We hebben nog wat tijd over en daarom kunt u gaan luisteren naar nog een opname van het Finse koor Talla, uitgevoerd tijdens dit festival.

U hoorde Symphonies of Wind Instruments uit 1997 van Daan Manneke, uitgevoerd door het Amsterdams Blazerscollectief onder leiding van Jean Gruter. Het tweede werk in deze uitzending is van Simon Burgers, het concert voor altsaxofoon en harmonieorkest. Burgers ontwierp voor dit werk een nieuwe toonladder, de zogenaamde reuzentoonladder. De omvang is niet 1 octaaf, maar 7 octaven. Een melodie is binnen deze toonladder dus niet letterlijk te transponeren, want in het gebied dat je zo betreedt komen voor een deel andere tonen voor. Dit heeft ook gevolgen voor de harmonische taal van het stuk, zo kun je niet alle akkoorden die je wilt op elkaar stapelen. Je kunt ook niet de fluitpartij laten verdubbelen door de piccolo die een octaaf hoger speelt. De tonen die niet tot de reuze toonladder behoren zijn verboden noten. Alleen de altsaxofoon mag in de cadens verboden noten spelen, voor de rest komen ze niet voor. Soliste op de altsaxofoon is Sarina Rijlaarsdam. Het concert voor altsaxofoon en harmonieorkest van Simon Burgers wordt gespeeld door het Amsterdams Blazerscollectief onder leiding van Jean Gruter.

Het concert voor altsaxofoon en harmonieorkest uit 1986 van Simon Burgers werd gespeeld door het Amsterdams Blazerscollectief onder leiding van Jean Gruter. Soliste op de altsaxofoon was Sarina Rijlaarsdam. Dit is de concertzender met de muzikant. Ron Ford is de derde componist in dit programma. Van hem horen we Inventions, een compositie uit 2000. Ook Ron Ford is geen traditionele blaasmuziekcomponist en met dit werk probeert hij een brug te slaan tussen zijn muzikale taal en het harmonieorkest. Inventions is een serie tableaus die zijn verbonden door een thema van 16e noten. Dit thema duikt in elke inventie op in een andere gedaante, als cantus firmus, als melodische kern of als harmonische bron. De ene keer uitgerekt, de andere keer opgesplitst.

Dat was Inventions van Ron Ford. U hoorde het Amsterdams Blazerscollectief onder leiding van Jean Grutter. Tot slot een werk van Frans Vermeersen, The Nick of Time. Deze Engelse uitdrukking laat zich het best vertalen als op het nippertje. Het woord nick betekent ook kerf en het is slang voor gevangenis, de betoet of nor. Het werkwoord to nick betekent kerven, maar ook snappen, een misdadiger betrappen. Al die betekenissen hebben wel iets met de compositie van doen, maar nog meer is dat het geval bij het begrip time. Het ritme, de puls, het verloop van de tijd, misschien wel de belangrijkste dimensie in muziek. In The Nick of Time heeft Frans Vermeersen geprobeerd allerlei muzikale werelden te verbinden met die van de fanfaremuziek. Klassiek impressionisme, jazz, big band muziek en West-Afrikaanse trommelmuziek. U hoort het Friesk Fanfare Orkest onder leiding van Jouke Hoekstra met The Nick of Time van Frans Vermeersen.

Onder leiding van Jouke Hoekstra speelde het Friesk Fanfareorkest The Nick of Time van Frans Vermeersen. Tot zover de tweede aflevering in de serie New Life on Stage. Het project met nieuwe Nederlandse blaasmuziek, een initiatief van Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek, tegenwoordig Kunstfactor. Dit was De Muzikant, voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

Dit is de Concertzender met de muzikant. Deze aflevering is meteen ook een uitzending van Concertzender Live. We laten u een concert horen van vocaal ensemble Venus, opgenomen op 1 februari vorig jaar in de Utrechtse Pieterskerk. De titel van het programma is wel een beetje toepasselijk voor de passietijd waarin we nu zitten. Geistlich Geistig, religieuze muziek voor ongelovigen. Je hoeft niet gelovig te zijn om te genieten van de schitterende muziek die eeuwenlang voor religieuze doeleinden is gemaakt. Naast oude muziek staat ook werk van moderne componisten op het programma. Vocaal ensemble Venus zingt de wereldpremière van Boudewijn Tarenskeens Drei liturgische Gesänge en de Nederlandse première van Wolfgang Riems Passionsteksten. Bij componisten als Schütz en Schein gingen goddelijke en muzikale vervoering nog vanzelfsprekend hand in hand. We gaan dat om te beginnen laten horen aan de hand van twee delen uit Geistliche Chormusik van Heinrich Schütz. Selig sind die Toten, die im Herren sterben. En Auf dem Gebirge hat man ein Geschrei gehört. Vocaal Ensemble Venus staat onder leiding van Gijs Leenaars.

We hoorden twee delen uit Geistliche Chormusiek van Heinrich Schütz. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben. En auf dem Gebirge hat man ein Geschrei gehört door Vocal Ensemble Venus, onder leiding van Gijs Leenaars. Schütz en Johann Hermann Schein schijnen elkaar ontmoet te hebben en er doen verhalen eronder dat de beide componisten elkaar ook kenden. Net zoals Schütz verwerkte Schein veel Italiaanse invloeden in zijn muziek, maar van hem zijn wel wereldlijke werken bekend en van Schütz niet. Schein gebruikte de technieken van de Italiaanse madrigaalkunst om de tekst zo goed mogelijk tot uitdrukking te brengen. Bij het eerste werk dat we laten horen, Da Jacob vollendet hatte, is bijvoorbeeld de opening heel bijzonder. Opvallend is de kleine seconde waarmee het werk begint en die het geheel een schrijnend karakter geeft. De tekst gaat over Jacob die op zijn sterfbed zijn laatste wil aan zijn kinderen meedeelt. Daarna hoort u Herr, lass meine Klage

Vocaal ensemble Venus, onder leiding van Gijs Leenaars, zong van Johann Hermann Schein, Da Jakob vollendet hatte en Herr, lass meine Klage. Van de barokcomponisten Schein en Schütz gaat het programma van het koor naar geestelijke muziek van de moderne componisten. Klaarblijkelijk is geestelijke muziek springlevend in de 21ste eeuw, maar hoe kerkelijk is ze nog? Veel van de nieuwe geestelijke muziek wordt niet meer voor de liturgische praktijk geschreven, maar kent alleen een leven in concertzalen. Sinds Nietzsche God dood heeft verklaard, kan ook de kerkmuziek niet meer zonder ironie of twijfel. Sinds de jaren 70 is Wolfgang Riem een van de meest toonaangevende eigentijdse componisten in Europa. De esthetische en religieuze ervaring in zijn muziek is voor hem belangrijker dan muzikale vernieuwing. In zijn passionsteksten grijpt Riem terug op compositietechnieken die ook door Schütz en Schein worden gehanteerd. Een rijk palet aan ijzingwekkende dissonanten en schijnbare oplossingen verklankt op aangrijpende wijze de verlatenheid van de mens door God. U hoort de Nederlandse première door vocaal ensemble Venus van 4 van de 7 passionsteksten van Wolfgang Riem.

Dat was de Nederlandse première van 4 van de 7 passionsteksten van Wolfgang Riem door vocaal ensemble Venus onder leiding van Gijs Leenaars. U luistert naar een concertzenderopname gemaakt op 1 februari 2008 in de Utrechtse Pieterskerk. Het concert kreeg als titel mee Geistlich, Geistig, religieuze muziek voor ongelovigen. Van de Duitse componist Max Baumann nu het 8-stemmige Pater Noster dat hij componeerde in 1955. Max Baumann leefde van 1917 tot 1999 in Berlijn.

Het paternoster van de Duitse componist Max Baumann door vocaal ensemble Venus. Het laatste werk is de wereldpremière van Drei liturgische gezingen van de Nederlandse componist Boudewijn Tarenskeen. Zelf geeft hij het volgende beknopte commentaar op zijn compositie. Maar ik geloof helemaal niet meer. Vroeger wel, maar dat moest van mijn omgeving. Toen kwam de kerk als spelbreker en begon ik aan mijn eigen beeldenstorm. Dat lukte, grotendeels. Alleen de muziek overleefde de kaalslag. Die kreeg ik niet plat. Nog niet. Aldus Tarenskeen. De delen van de drie liturgische gezingen zijn Alleluia, Credo en Amen.

Dat was de wereldpremière van drie liturgische gezingen van de Nederlandse componist Boudewijn Tarens King. U hebt geluisterd naar een opname die de Concertzender maakte op 1 februari 2008 in de Pieterskerk in Utrecht van het vocaal ensemble Venus onder leiding van Gijs Leenaars met een programma getiteld Geistlich Geistig, religieuze muziek voor ongelovigen. De opnametechniek was in handen van Fokke de Boer. De productie werd verzorgd door Rolf Buis. Er volgde een toegift. U hoort de herhaling van het eerste deel van de passionsteksten van Wolfgang Riem.

Het eerste deel van de passionsteksten van Wolfgang Riem als toegift bij het concert op 1 februari 2008 in de Utrechtse Pieterskerk door het vocaal ensemble Venus. Dit was een gecombineerde aflevering van De Muzikant, Concertzender Live, samengesteld door Katrijn Kuipers.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. In dit programma hebben we het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan Nederlandse en Belgische componisten. En ook Engeland kwam regelmatig over het voetlicht met voornamelijk werken voor brassband. Maar aan onze oosterburen hebben we nog niet zoveel aandacht besteed. Ten onrechte, want ook daar wordt veel voor blaasorkesten geschreven. Een aantal weken geleden ontvingen we een pakketje cd's met werken van de Duitse componist Rolf Rudin. In Duitsland is dat een bekende naam, maar bij ons nog niet zo. Hij werd in 1961 geboren in Frankfurt am Main en studeerde daar en in Würzburg schoolmuziek, directie en muziektheorie. Componeren kwam later. In 1991 haalde hij daarvoor zijn diploma. Van 1993 tot 2001 gaf Rudin muziektheorie op de Frankfurter Musikhochschule en sinds 2001 leefde hij als zelfstandig componist. Rolf Rudin schrijft veel kamermuziek en koor- en orkestwerken. Maar zijn composities voor blaasorkest nemen in zijn oeuvre een bijzondere plaats in. In Duitsland is hij een van de vernieuwers van het repertoire voor harmonieorkesten. Op de cd van de Mannheimer Bläserphilharmonie staan van hem twee werken van symfonische omvang. Die kunnen we jammer genoeg niet laten horen in deze uitzending. Daarom eerst een kleiner werk van Rolf Rudin om alvast met zijn klank kennis te maken. Lied ohne Worte componeerde hij in 1997. Het is een melodische etude, een romantische klankstudie met een knipoog naar Alexander Scriabin.

Ja, dat waren Zwei Männerchöre, opus 14 van Hans Eisler. Uitgevoerd door het mannenkoor van het Radiokoor Leipzig. In navolging van het vorige stuk kunt u zich bij het volgende werk van Hans Eisler ook een niet-alledaagse zanghouding verwachten. Het heet Auf den Straßen zu singen en het kreeg als beschrijving mee Mietreißendes Agitationsstück in beschwingten Marschtempo. Het werd in 1929 voor het eerst uitgevoerd.

Hans Eisler. En van hem hoorden we Auf den Straßen zu singen voor gemengd koor, opus 15. En het werd uitgevoerd door Radiokoor Leipzig onder leiding van Dietrich Knoten met Rudi Liebetrouw slagwerk. De tekst van Auf den Straßen zu singen is van de dichter Robert Gilbert, die als pseudoniem de naam David Weber koos. Hij schreef ook de tweede tekst van opus 17 voor mannenkoor. De titel daarvan is An Stelle einer Grabrede. En het thema? Hoe zal men iemand begraven die gestorven is van honger en strijd? Het antwoord? Niet christelijk, maar solidair. Goedenacht, lotgenoot.

Dit is de Concertzender met twee mannenkoren, opus 17, van Hans Eisler. Met onder andere Anstelle ein Grabrede. In opus 21 gebruikt Hans Eisler een tekst van Bertolt Brecht, Litanie van de Adem. Hij reageerde daarmee op de terreur van de Noordse politie tegen de massale acties van arbeiders in het voorjaar van 1930. De tweede tekst, Über das Töten, van opus 21, is van Hans Eisler zelf. Hij schrijft daarover: tegen het doden moet alles gedaan worden, zodat er geen bloed meer vergoten wordt. Zwei Stücke für gemischten Chor, opus 21, door Radio Chor Leipzig.

Dat waren twee stukken voor gemischten koor, opus 21 van Hans Eisler. Het volgende stuk, Bankenlied, opus 48, ontstond in 1931, maar kreeg zijn definitieve versie pas in 1934, nadat Hans Eisler gevlucht was naar Londen. Het Bankenlied kreeg een opdracht mee aan Ernst Busch. Lieber alter Ernst, ich versichere dir, es werden bessere Zeiten kommen. Daarna Keiner oder alle, een freedom song, werken die Eisler in december 1934 schreef in Londen.

Drie liederen van Hans Eisler waren dat. Het ook nu zeer actuele Bankenlied, opus 48. Keiner oder alle en Freedom Song. Uitgevoerd door het Groot Radioorkest Berlijn en de Berliner Zingacademie onder leiding van Dietrich Knoten, met als solisten Eckehard Wagner, tenor, en Herman Henel, bariton. Tot slot nog twee werken uit de jaren 30. Dictator Song, op Engelse tekst door Eisler geschreven in 1936, en het Einheitsfrontlied. Dat werd al in 1934 geschreven, maar de definitieve versie ontstond in 1948.

Dat waren Dictator's Song en Einheitsfrontlied, koorcomposities van Hans Eisler. In De Muzikant stond het afgelopen uur werk van de Duitse componist Hans Eisler centraal, met koorwerken die hij grotendeels schreef in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw.

U luistert naar de concertzender met De Muzikant. Zoals u waarschijnlijk al gemerkt hebt, zenden we sinds januari 2009 iedere week een aflevering van De Muzikant uit. Beurtelings hoort u daarin muziek voor blaasorkesten en afleveringen waarin koormuziek centraal staat. Vanaf vandaag gaan we in de blaasmuziekserie aandacht besteden aan het project New Life on Stage, enkele jaren geleden geïnitieerd door Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor Blaasmuziek. New Life on Stage kreeg als ondertitel mee Nieuwe Nederlandse Muziek voor Blaasorkest. In de komende maanden zult u regelmatig een aflevering uit deze serie horen. We beginnen met een werk van Harry Jansen, trioloog uit 1996. Trioloog werd geschreven in opdracht van het fanfareorkest Ons Genoegen uit Millingen aan de Rijn, ter gelegenheid van hun 100-jarig bestaan. De scheepvaart aan de Rijn werd het uitgangspunt voor Harry Jansen. Trioloog bestaat uit drie delen, de scheepvaart, intermezzo en de Rijn. Trioloog wordt nu gespeeld door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein.

2002. Het is zijn debuut in de fanfarewereld. Waar veel componisten vaak een buitenmuzikaal aspect verwerken in de muzikale thematiek, heeft Jan Bus dat bewust proberen te vermijden. De term sinfonietta is dan ook neutraal. U bent vrij uw eigen fantasie te gebruiken bij het beluisteren van dit werk.

trioloog van Harry Jansen werd gespeeld door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein. We gaan door met een eendelig werk van Jan Bus. Die werd geboren in 1961 en schreef zijn compositie Sinfonietta in 2000.

U hoorde Sinfonietta van Jan Bus door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein. Maurice Hamers werd geboren in 1962. Zijn compositie The Sky is the Limit is, net als het werk dat we zojuist draaiden, geschreven in 2002. In deze driedelige fanfarecompositie heeft de titel steeds een andere betekenis. In het eerste deel, Walking on Clouds, is het alleen maar positief bedoeld. Een leven zonder zwaarte of problemen. Het tweede deel, 11-09, is een hommage aan de slachtoffers van 11 september 2001, toen de Twin Towers in New York met de grond werden gelijkgemaakt. Voor velen was de sky toen letterlijk de limit. In het derde deel, Eclipse, wordt de angst uitgebeeld. Eclipse staat voor verduistering van vertrouwen, maar het deel eindigt positief met het verbond van God met Noach, de regenboog.

Dat was The Sky is the Limit van Maurice Hamers door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein. Tot slot een compositie van Peter Kleine Schaars, Danscription, ook weer uit 2002. Met dit werk wordt een aantal lichte muziekstijlen met klassieke componeertechnieken gecombineerd. De stijlen zijn slechts een gegeven. De ontwikkeling van de een na de ander is de muzikale uitdaging van deze compositie. U hoort voorbij komen symfonische soul, merengue, een ballad en big band rock. De finale is een disco remix van het materiaal uit de vorige delen.

Danscription, een compositie van Peter Kleine Schaars, werd gespeeld door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein. U luisterde het afgelopen uur naar nieuwe Nederlandse muziek uit de serie New Life on Stage, een samenwerking tussen Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek. Dit programma De Muzikant wordt voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

Welkom bij de Concertzender. Deze keer in De Muzikant, een Amerikaans blaasorkest, de North Texas Wind Symphony, onder leiding van Eugene Corporon. Het komende uur hun cd Dreamcatchers uit 1998, met werk van verschillende Amerikaanse en Europese componisten. De North Texas Wind Symphony is een van Amerika's beste harmonieorkesten. Het orkest is verbonden aan het North Texas College of Music, waar ook vrijwel alle muzici worden opgeleid, 1200 muziekstudenten per jaar. Zij vinden emploi in toporkesten, aan de opera en in jazzformaties. De gerenommeerde dirigent Eugene Corporon is docent aan het North Texas College of Music. Het eerste werk op de cd is getiteld Danza de los Duendes. Het is een compositie uit 1996 van de Amerikaanse componiste Nancy Galbraith. Zij werd geboren in 1951. En haar stijl wordt gekenmerkt als postmodern met minimalistische trekjes. Danza de los Duendes, ofwel Dans van de Kobolden, gaat over die gemene wezens die kinderen plagen en allerlei dingen in het honderd laten lopen. Je kunt ze niet vinden, want ze verstoppen zich in bomen en struiken. Danza de los Duendes werd oorspronkelijk geschreven voor symfonieorkest, maar door componist Nancy Galbraith zelf bewerkt voor harmonieorkest.

Danza de los Duendes van Nancy Galbraith door de North Texas Wind Symphony onder leiding van Eugene Corporon. We gaan luisteren naar het titelstuk van de cd, Dreamcatcher, van de Amerikaanse componist Walter Mays. Hij werd geboren in 1941 en studeerde compositie onder andere bij John Cage en Krzysztof Penderecki. Dreamcatcher uit 1996 gaat over het geloof van het Ojibwa-volk. Dat geloof dat dromen 's nachts rondvliegen door de nacht en door de lucht. De dreamcatchers vangen de slechte dromen die verdwijnen in het ochtendlicht. In de compositie komen verschillende stadia van de slaap voor, tot en met een nachtmerrie.

Dreamcatcher uit 1996 van de Amerikaanse componist Walter Mays. De North Texas Wind Symphony stond onder leiding van Eugene Corcoran. Het derde werk op het programma is van David Gillingham, ook weer een Amerikaanse componist, geboren in 1947. Van hem horen we Walking Angels, een compositie die is gebaseerd op het gedicht Mercy van de Griekse dichteres Olga Broumas. En dat is een van de gedichten uit de serie Poems of Life rond het thema AIDS. Walking Angels belicht de aspecten van AIDS. De onzekerheid, de pijn, de meedogenloosheid van de ziekte. Maar ook de hoop en warmte en het uitzicht op eeuwige vrede. Wat dan weer een beetje zoetsappig Amerikaans is.

De North Texas Wind Symphony, onder leiding van Eugene Corcoran, speelde Walking Angels van David Gillingham. Een paar weken geleden lieten we in dit programma composities horen van de Duitse componist Rolf Rudin. Ook van hem wordt in Texas werk gespeeld. The Dream of Oinges schreef hij tussen 1994 en 1996. Het is een muzikaal gedicht gebaseerd op een Ierse legende, waarin prins Oinges in zijn slaap verliefd wordt op een meisje dat fluit speelt. Zij verdwijnt plotseling en wanneer hij wakker wordt, start hij een zoektocht naar de magische fluitspeelster uit zijn visioen.

Dat was The Dream of Oengus van de Duitse componist Rolf Rudin. Alle stukken van het afgelopen uur werden uitgevoerd door het Amerikaanse harmonieorkest The North Texas Wind Symphony onder leiding van Eugene Corporon en komen van hun cd Dreamcatchers. De samenstelling van dit programma werd gedaan door Katrijn Kuipers. Ik ben Lisanne Schipper en de techniek was in handen van Henk Laschuit.

Dit is de Concertzender met De Muzikant, het tweewekelijks programma met muziek voor en door harmonieën, fanfares en brassbands, kortweg blaasorkesten. Vandaag muziek uit de jaren 70 en begin jaren 80 van Nederlandse componisten. Piep, tuut, knars is een omschrijving van wat in de jaren 70 als hoogste cultuurgoed werd beschouwd door een klein groepje elitaire componisten. In de kast van de Concertzender vonden we een LP van Doornemus met muziek gecomponeerd voor harmonieorkest door Louis Andriessen, Kees van Baren, Geert van Keulen en Willem Breuker. Op de hoestekst is te lezen dat het voor het eerst is dat een dergelijke plaat is uitgegeven, want harmoniemuziek werd lange tijd niet serieus genomen door de jongens van Tomaat. Met name de begeleidende tekst bij het stuk van Willem Breuker, door hem zelf geschreven, is ronduit beledigend te noemen voor de sector blaasmuziek. En de minachting van enkele componisten voor deze orkestvorm is ook een kenmerk voor de jaren 70. Al met al hebben we een tijdsdocument te pakken, zeker wanneer je de vergelijking maakt met huidige componisten die met veel plezier en kunde voor blaasorkesten schrijven. Dat laatste mogen we trouwens Louis Andriessen niet ontzeggen, van wie op deze LP de compositie Symphonies of the Netherlands staat, geschreven in de voor hem kenmerkende Hoquetes-stijl. U hoort harmonie, oefening en uitspanning Beek en Donk, onder leiding van Heinz Friesen

Harmonie, Oefening en Uitspanning Beek en Donk, onder leiding van Heinz Friesen met Symphonies of the Netherlands van Louis Andriessen. Een opname gemaakt door KRO en NOS en aan Donemus beschikbaar gesteld voor deze LP met Nederlandse muziek voor harmonieorkest. Willem Breuker schrijft op de hoes van deze LP dat hij zijn werk aan bijna geen enkel orkest kon slijten omdat, citaat, die stomme sukkels het een kannibalistisch stuk vinden en elk excuus aanwenden om het niet te moeten uitvoeren. Aan het eind van dit programma laten we u zijn stuk horen. Eerst kunt u gaan luisteren naar Kees van Barens' Partita uit 1953. Dit stuk is een beetje een vreemde eend in de bijt. Het is gemiddeld 20 jaar eerder geschreven dan de andere stukken op de plaat. Van Baren maakt goed gebruik van het rijke klankpalet van het blaasorkest en schrijft redelijk tonaal wanneer hij voor niet-professionele ensembles opdrachten krijgt. Dat werd hem trouwens door anderen in de jaren 70 weer verweten. Kortom, het is een heel ander stuk dan we zojuist hebben gehoord. De partita is opgebouwd als een barokke suite met verschillende dansvormen, achtereenvolgens intrada, bourrées, sarabande en gigue. De harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel staat onder leiding van Hans Klerks.

U hoorde het Northern Colorado University Wind Ensemble onder leiding van Eugene Corporan met wals van Geert van Keulen. En dan nu de compositie van Willem Breuker, Insertione, wat ingezonde mededeling betekent. Het stuk ging in première op het Holland Festival in 1971. Er wordt niet vermeld welk orkest het toen speelde. Zeker is dat men bij het instuderen ervan veel plezier had, maar dat er ook discussie ontstond over hoe serieus dit werk nu te nemen was. Volgens Breuker in zijn tekst op de LP-hoes, citaat, besloot de blaasmuziekmaffia het stuk te boycotten om hun kleingeestige muzikale wereld te beschermen tegen dit soort kannibalisme. Einde citaat. Omdat het stuk was geschreven in opdracht van de gemeente Amsterdam, probeerde Breuker het stuk onder te brengen bij de Amsterdamse politiekapel. Maar, citaat, zij verzonnen alle afgezaagde en flauwe smoezen om er niet te hoeven spelen. Breuker liet het stuk op de plank liggen omdat hij er geen zin meer in had om nog moeite te doen voor een stel stomme sukkels, die hem als enige compliment gaven dat hij een betere componist was dan Beethoven omdat hij hen op een rondje kon trakteren. Voor deze plaatopname van Doornemus, begin jaren 80, werd het harmonieorkest van het Rotterdams Conservatorium bereid gevonden zich aan Inversione te wagen. Arie van Beek leidt het orkest.

0: Het harmonieorkest van het Rotterdams Conservatorium onder leiding van Arie van Beek speelde Insertione van Willem Breuker. De muziek is afkomstig van de doornemers-LP Wind Band Compositions. En het uitkomen van deze LP kondigde een nieuw tijdperk aan. Tegenwoordig is het heel gebruikelijk dat componisten voor blaasorkest schrijven. De Nederlandse blaasmuziek wordt momenteel door toporkesten van over de hele wereld gespeeld. Dit was De Muzikant, samenstelling Katrijn Kuipers.
1: Dit is de concertzender met De Muzikant. In Gelderland waait in het najaar een frisse wind door de concertzalen. Samen met opmerkelijke solisten presenteren harmonieën en fanfares een mooi programma met blaasinstrumenten in de hoofdrol. Het programma omvat 5 concerten van 7 gezelschappen die tot de beste van Nederland worden gerekend. Het evenement heet Herfstwind, heel modieus geschreven zonder klinkers. Herfstwind is een initiatief van Kunst en Cultuur Gelderland en Biblioservice MUI in Arnhem. Ook vorig jaar waren er concerten in de serie Herfstwind. We hebben daarvan een opname van de harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel onder leiding van Willem van Zee. Als eerste spelen zij Les Voyages de Gulliver van de jonge Franse componist Maxime Olliot. Hij werd in 1980 geboren. Les Voyages de Gulliver is gebaseerd op de verhalen van Jonathan Swift over Gulliver, een oude Schalkse chirurg op ontdekkingstocht naar buitengewone oorde. In deze bekende satirische roman doet Gulliver verslag van zijn bezoek aan onder andere het eiland Lilliput, waar alles 12 keer zo klein is, en het land der reuzen. Les Voyages de Gulliver zijn een muzikale visie op de zwerftochten van Gulliver, door Maxime Olliot vertaald in een 7-delig muziekstuk.

Dat waren de reizen van Gulliver, Les Voyages de Gulliver, van de jonge componist Maxime Olliot. Gespeeld door Harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel onder leiding van Willem van Zee. Ze hebben nog een tweede nieuwe compositie gespeeld vorig jaar op 2 december in de Vereniging in Nijmegen. En dat was het stuk Paris Sketches van Martin Allaby. Paris Sketches is een eerbetoon aan de stad Parijs. Door het hele werk spelen de klokken van Parijs een belangrijke rol. Het eerste deel is Saint-Germain-des-Prés. Het Quartier Latin is beroemd om de artistieke verenigingen en dito levensstijl. De stad ontwaakt met altijd aanwezige klokken. Het tweede deel, Pigalle, is een burlesque waarvan de componist zelf zegt Stravinsky ontmoet Prokofjev. Deel 3 is Père Lachaise, de grootste begraafplaats van de stad. De geest van de gymnopédie van Satie wordt opgeroepen. Een stemming van zachtheid en verfijning. En tot slot Les Halles, het oude marktgebied van Parijs. Een snelle, virtuose finale met citaten uit het Te Deum van Berlioz, die in 1855 in een kerk in Les Halles in première ging.

Paris Sketches van Martin Ellerby. Gespeeld door Harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel, onder leiding van Willem van Zee. En dat deden ze tijdens het Herfstwindconcert op 2 december 2007 in de Vereniging in Nijmegen. Dit jaar heeft ook alweer een aantal concerten plaatsgevonden in de nieuwe serie van Herfstwind. We hopen u daar binnenkort ook weer opnames van te kunnen laten horen. Wilt u zelf nog naar een concert? Dat kan op 7 december in de Vereniging in Nijmegen om 2:30 middags. Daar treden op Harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel en Harmonie Oefening en Uitspanning Beek en Donk. Twee andere orkesten, Philharmonie Gelre en Fanfare Sint-Cecilia Millingen aan de Rijn, geven een concert in Arnhem, ook op 7 december en om 2:30 in Musis Sacrum. Zij brengen een wereldpremière van Kees Schonebeek. Vanavond vindt ook een concert plaats in de serie Herfstwind en wel in de Hanzehof in Zutphen. Daar speelt het fanfarekorps Koninklijke Landmacht Bereden Wapens, werk van de Gelderse componist Harry Jansen. We laten u nu alvast wat van zijn werk horen. Concerto voor Fanfare Band uit 2003, gespeeld door het Symfonisch Blaasorkest van het Rotterdamse Conservatorium.

Ja, dat was Concerto voor Fanfare Band van Harry Jansen. En dit werk werd uitgevoerd door het Symfonisch Blaasorkest van het Rotterdams Conservatorium onder leiding van Jos van der Seijden. Zometeen laten zij ook nog een stukje horen van Memorial van Giel Meijering. De muzikant stond deze keer in het teken van Herfstwind, een initiatief voor de blaasmuziek, georganiseerd door Kunst en Cultuur Gelderland en Biblioservice MUI te Arnhem. De muzikant werd samengesteld door Katrijn Kuipers.

U luistert naar de Concertzender met De Muzikant. Daarin vandaag werk van de Finse componist Eino Juhani Rautavaara. U kunt gaan luisteren naar zijn groots opgezette werk De Mythe van Sampo voor mannenkoor, solisten en tape. Eino Juhani Rautavaara werd geboren in 1928. Hij is momenteel een van de belangrijkste Finse componisten. Gedurende zijn carrière heeft hij veel verschillende compositiestijlen uitgeprobeerd, van neoclassiek tot 12-toontechniek. Sinds de jaren 70 ontwikkelde hij vooral een eigen stijl. Bij ons is hij inmiddels bekend door de vele koorwerken die hij schreef en die bij diverse kamerkoren op het repertoire staan. Het muzikaal-dramatische werk De Mythe van Sampo componeerde Rautavaara in 1982 op verzoek van het Helsinki Universiteitskoor. De Mythe van Sampo is een dramatisch werk gebaseerd op het Fins-middeleeuwse epische gedicht Kalevala. De mythe speelt zich af in de periode van de Vikingen in de 8e en 9e eeuw na Christus. De drie solisten zingen de rol van de drie helden, Lemminkainen, Venemöne en Ilmarine. Alle drie streven ze naar het bezit van de Sampo, een ongeïdentificeerd wapen dat tot ongekende macht kan leiden. Het koor speelt verschillende rollen in dit verhaal. Zo is het soms achtergrond, of zijn ze de roeiers in het vikingschip, of stellen ze het Noordland voor, daar waar de Sampo zijn mysterieus vuur uitstraalt. Het gebruik van elektronische muziek op tape heeft de bedoeling het epische karakter van het stuk te versterken. De Mythe van Sampo wordt uitgevoerd door het mannenkoor van de Universiteit van Helsinki onder leiding van Matti Ijöki. Solisten zijn de tenor Tom Nieman, in de rol van Lemminkainen de bariton Sauli Tiilikainen, in de rol van Venemöne basbariton Antti Suone, in de rol van Ilmarine.

gespeeld door de gidsen onder leiding van Jan van der Roost. Terug naar Jean Absil, van wie we net ook al iets hoorden. Hij werd in 1893 geboren in Bon Secours en hij studeerde in Brussel. Als componist ontwikkelde Absil een heel eigen stijl. In 1935 componeerde hij de Petite Suite, opus 20, voor klein orkest. Nog in datzelfde jaar volgde een arrangement voor harmonieorkest speciaal voor de gidsen. Onderwerp van de Petite Suite zijn drie kindertaferelen. Mars, een vrolijk kinderlied. Conte, een sprookje. En als derde Carousel, een paardenmolen op de kermis.

Petite Suite, opus 20 van Jean Absil. Drie kinderscènes voor harmonieorkest, gecomponeerd voor en gespeeld door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, onder leiding van Jan van der Roost. Marcel Poot, nog zo'n onvergetelijke naam uit de wereld van de Belgische blaasmuziek. Hij werd geboren in 1901 in Vilvoorde en studeerde aan het conservatorium in Antwerpen. Hij was een leerling van Paul Gilson. Ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van Gilson richtte Poot met een paar vrienden de componistengroep De Synthetisten op. Voor zijn enorme verdiensten voor het Belgische culturele leven kreeg Poot van koning Boudewijn de titel baron. Voor de muziekkapel van de Gidsen componeerde Marcel Poot in 1963 Capriccio. Helemaal in zijn eigen stijl, met gevarieerde ritmische figuren, verrassende harmonieën, scherpe contrasten en een vrije vormstructuur.

Capriccio van Marcel Poots, gecomponeerd voor en gespeeld door de Koninklijke Muziekkapel voor de Gidsen, onder leiding van Jan van der Roost. We hebben nog twee kortere werken te gaan op de cd Made in Belgium. Als eerste Friendship's Hymn van Alain Crépin. Het is de officiële hymne van het internationale festival voor militaire muziek in Albertville in Frankrijk. De lyrische hymne voert naar een climax die volgens het programmaboekje de alomtegenwoordige vriendschap verklankt.

Friendship's Hymn van Alain Crépin. En het klonk al haast als het slot van het programma, maar we hebben nog een werkje van Jean Segers. Hij werd in Mechelen geboren in 1929 en componeerde Conclusion, een plechtig slotstuk dat een gehele episode uit de Vlaamse blaasmuziekgeschiedenis oproept.

Conclusion van Jean Segers. Heel toepasselijk als laatste werk in De Muzikant. Waarin centraal stond de cd Made in Belgium van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, uitgegeven op het label Whirlwind Music. De Muzikant werd samengesteld door Katrijn.

De fanfare van Honger en Dorst van Lieven Davernier door Gerard van Maasakkers en de Vaste Mannen met de Klein-Brabantse Harmonie onder leiding van Carlo Balemans. Vandaag kijken we in De Muzikant naar een nieuw fenomeen in blaasmuziekland. Steeds meer artiesten zien een harmonie of fanfare als een mooie alternatieve begeleiding voor hun populaire muziek. Vandaag laten we daarom Gerard van Maasakkers en G. Reinders aan het woord. Gerard van Maasakkers, de Brabantse troubadour, zingt in zijn eigen Brabantse taal. Eind jaren 70 was hij een van de eersten die met dialectzang een breed publiek wisten aan te spreken. In 2000 verscheen zijn cd Pas op de plaats. Daarop het nummer Jehan, waarin hij een ode brengt aan zijn vader en uitlegt wat zijn passie voor de blaasmuziek is.

Jehan werd geboren als de tweede zoon van Hannes Bar en van Stienve Zandvoort van Café De Linde. Hannes werkte bij Philips in de tuinen en Stien bestierde het café waar ook Fanfare de Vooruitgang repeteerde. En het was daar dat Jehan zijn liefde ontdekte voor de bugel, het schoonste instrument van allemaal. En als hij dan zijn lang noten aan het spelen was om te oefenen voor de repetitie en voor de namezuur, dan stond Janneske Smulders, de dirigent, buiten te luisteren. En dan zit hij, hoor toch eens, wat een schone toon dat Jehan heeft.

Toen Johan in dienst moest, had hij al een wapen. Zijn bugel. En zo kwam hij in het muziekkorps van het 21ste regiment infanterie. En wat deed je die? Die bliezen arbeidsvitamine voor de soldaten die met een schub bezig waren aan de loopgraven. Toen het muziekkorps een groot tournee door Nederland zou gaan maken, waar Johan zijn eigen zeer op verheugde, brak de oorlog uit. 10 mei 1940. Voorlopig geen tournee en voorlopig was het uit met de muziek.

Maar na de oorlog trouwde Jehan eindelijk met Marietje Harbrake. Zij in de zelfgemaakte trouwjapon, hij in zijn nieuwe slipjas en hij maakte voor haar een bruidsboeket met Stefanotis. Ze kregen 6 kindjes en ik ben de oudste. Onze vader en ik, wij waren het over verschillende dingen niet zo eens, maar over één ding toch wel. De liefde voor de bugel, het schoonste instrument van allemaal. Alhoewel ik dat natuurlijk maar moeilijk toe kon geven in mijn puberteit. Maar toch was er altijd weer dat stom kiepenvel als fanfare de vooruitgang door de straat trok.

Onze vader en onze moeder die werkten hard. Onze vader werkte in de tuinen voor mensen die het konden betalen. En s'avonds dan maakte hij tuinontwerpen. Ik zie nog die grote velle kalkpapiervormen waarop hij de boom tekende als groen ingekleurde wolken op lichtgroen gestippeld gras. En s'anderendaags dan ging hij met een bakfiets weg om die wolken in de grond te zetten. Maar zondes dan kwam ze een mugel uit de koffer en dan blies hij zijn lang noten om te oefenen voor de repetitie en voor de amazuur, want fanfare de vooruitgang ging op concours. En als ze dan terugkwamen van zo'n concours met een eerste prijs, met promotie of toch op zijn minst een goede tweede prijs, dan maakten ze in lichtelijk beschonken toestand een muzikale wandeling door het dorp. En voorop liep dan Jan Schuts, door de weeks melkboer, zondags tamboermijtre. En Jan Schuts die gooide zijn stok met de zilveren knop nergens zo hoog de lucht in als krek bij ons voor de deur. En terwijl hij hem opving, gaf hij ons klein mannen de vette knipoog. Jan Schuts, Gruts, onze vader, Gruts, en ik nog altijd, Gruts.

0: Dat was Jehan van Gerard van Maasakkers en de Vaste Mannen met de Klein-Brabantse Harmonie onder leiding van Carlo Balemans. G. Reinders, vooral als Limburgse singer-songwriter bekend, brak nationaal door met zijn hit bluesmuziek. Hierin klinkt, net als bij het nummer Jehan van Gerard van Maasakkers, de nostalgie door naar de zondagmiddag wanneer er werd geoefend of gespeeld door de dorpsharmonie. Reinders vroeg Hardy Mertens het nummer te bewerken voor blaasorkest en dat was het begin van het project Blaas mich no hoes. Mertens dirigeert de fanfare De Eendracht uit Nieuwenhagerheide met blaasmuziek.
1: Ik had al twee meisjes gezien met achterop allebei in een saxofoon. Witte blouse, blauwe box met geel biezen en pas gepoetste schoen. Nog boeten het dorp hoorde ik het geretteketet van een trompet. Genoeg gewild, hier drinken voor schet. In de eerste straat rook het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trekt nog een mijn zondagse soep. En het lege truit van die trombones trok ons naar voren over de stoep.

Geer Reinders met Blaasmuziek in een arrangement van Hardy Mertens door Fanfare de Eendracht uit Nieuwenhager Heide van de cd Blaas mich nach Hus, ofwel Blaas me naar huis. Dat deze cd een enorm succes zou worden was misschien wel te verwachten. Op 28 maart 2008 ontving Geer Reinders in het tv-programma L1 Laat van de Limburgse Omroep zijn eerste gouden cd voor de verkoop van meer dan 15.000 exemplaren van het album. Deze unieke plaat verscheen in september 2005 en is opgenomen met 15 van de beste blaasorkesten uit Belgisch en Nederlands Limburg. Ieder lied wordt door een ander korps uitgevoerd. Er spelen in totaal zo'n kleine 1000 muzikanten op mee. De tweede cd met arrangementen voor blaasmuziek, Blaas mich land door, Blaas me het land door, heeft nu ook al bijna goud. Van de eerste cd nu twee nummers in een arrangement van Steven Walker. Harmonie De Volksgalm uit Ziggen-Zussen-Bolder, onder leiding van Frank Rauschop speelt het Veurjoor. En de Koninklijke Harmonie van Thorn, onder leiding van Norbert Nozy, Den Hof.

14 buimen op 140 vierkante meter. Waren ze een viever en twee viburnumstruik. En als ze het lekkers

En achter in den hoofd, daar steht dat beinske. Daar zitten we zondagsmorgens met z'n twee. Dan loest er vanuit loeien van de klokken. Maar ik hoef niet meer.

En hij barzelt van de merels met kleine mereltjes. En op haar beurt barsten die beesten van de merelen strooit. En er zijn er bij dit zeven die kleine dikke frekke merelkereltjes. Die schieten die voor de putten kieken te gaan van wat loopt dat gekke ventie toch rooit.

denk ik. Wat blijft dit toch een verschrikkelijk sentimenteel liedje. De menig jong de weers aad, nu gij zegt de wiet. Maar dan loop ik toch aan een zenig weer zo'n stom vergeet me nietje. Dan denk ik, dat blijf ik over zingen, dat morgen een liedje toch kwiet.

G. Reinders zong het Feurior met harmonie De Volksgalm uit Ziegenzussenbolder en Den Haaf met de Koninklijke Harmonie van Thorn. G. Reinders is momenteel voor het derde seizoen bezig met een theaterprogramma waarin hij iedere avond met een ander plaatselijk blaasorkest optreedt. Deze formule blijkt zeer succesvol in heel Nederland. Voor seizoen 2008-2009 is hij volgeboekt en er staan nu al optredens voor 2009-2010. De teksten van G. Reinders zijn autobiografisch en hij schetst een wereld waarin je je als luisteraar makkelijk kunt herkennen. Twee nummers die dat mooi illustreren zijn het Krutsbeeld op het Krutspunt door Harmonie Sint-Michael van Thorn onder leiding van Erik Somers en Processie door de van